Ah, mwende zele komanda, mwanda kaorema. Jine regano wikumbi mwendisa, akambe fare, aroi lume.